0: जी दोस्तों, हम फिन से चलते ही न्यूज और बयाम की तरफ, न्यूज और रिक्लाम की तरफ हम चलेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कांतोर आने तराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

prasad is de genade van Heer. Het voedsel wordt eerst aan hem geofferd. En wat hij terugkrijgt, dat zijn de genade mensen. Toen ik erbij mee, op subko behoed behoed wat hij heeft. Rathia trake, malum na het Den Haag mee, kappen. Nikrega, lekin hoe nikrega, jeroer kal me. Is kon ze contact qua hij, al us kebare mee contact qua hij. Hoe ze joor torsi, surukringa, ja per bi. Rathia tra nikaneke, ablon jano he. Schepenstraat ze, rathia tra nikarte he. Lekin hoe hap is ze bezig met verbouwing mensen. Als dat klaar is, gaan ze dat doen. Gisteren heb ik contact gehad met de voorzitter van ISKON. Dus dat gaat wel gebeuren. Dus dat gaat wel gebeuren in Den Haag. Toch maar in jenta, hem oragi ko apna samachar lekar chalte hem chalte he. President Simon ke Jennifer Simon 22 tarikh ke woensdag ke juli ke u vertrek hoega Engeland jai bhaiya. Ha bole bari santokhi jai ghumat raha, bole ghume a santokhi ja hai jo desh desh jata sabke bole hega, bole suno parai se kare ja hai. Lekin Simons bheja janta bhi okar bare mein bole hai, bole ja baki kuch bharik na kare hai. The 22 tarikh ko Engeland ja hai, bole ja hai batiyai hua pe ontwikkeling van Suriname se economy Miek maar hoe ja hij Engeland mee wat jij bhaiya. Al bole de werkbezoek vindt plaats op uitnodiging van internationale financiële instellingen en maakt deel uit van de inspanning van de regering van de internationale partnerschappen te versterken en nieuwe investeringsmogelijkheden te bevorderen. To op de kokontje bereik krijgen bhaiya, jij ke Simon Engeland mee. To je baat hai hamari janta. Simon ke bare mein ab dekho bhai hum jaila Italia mein aur Italia mein bhaiya Italia mein bara hartal bhail hai Italia mein ego Moroccan ke sipahi dagi se Moroccan saman by the police optreden office Italia na door van Moroccan saman by the police optreden school to optreden kaise ko Moroccan ke admi par ke wahan pe bari hartal bhail hai bole overleden van Moroccan saman Sipahi bole hega in bedwang werd gehouden en om hulp smeekte. Mensenrechten activisten en oppositiepartijen eisen ophelderen. Ook zijn betogen de straat opgegaan. Ik erbane mee. Ego hega Abdurrahman Fakir 42 jaar ke. Obole 5 barisew Italië mee rehe he. Bole atwar ke bolo wala me bolo marge he. Obole go video me saban dhari sega ki dui go sipahi oke kaise jameen pe patki se khront war khauden bole hai roop mermans help help obole that is ni kharut terwijl agenten op hem zitten obole go ambulance medewerken bole toekijken take hai ki fakir stop met beweging bole binden de agenten zijn hekst enkels aan elkaar. Bole hega kurgol hat bandera Italiaanse media melden kare he bonus ki politie hadden gebeld omdat fakir zich agressief gedroeg en een geparkeerde auto had beschadigd. De agenten zouden tegen hem ambulancepersoneel hebben gezegd de man is een psychisch crisis doorgemaakt. Leden van de regering hebben een handel van de politie verdedigd. OM is in onderzoek gestart mensen te iemand bewegen. Engeland ke bare mein, Italië ke bare mein, sorry mensen, dat is Italië ke bare mein hamari janta. Bhai hum jaila Australia ke or ego aurat ke bhaiya fir link khabora bhaile firan dertak yarakh ego aurat ke fir link ladka bhail hai baby pai se 28 week ke swanger raha en 4 dagen en hat al 4 kinderen ok char go ladka aur raha aur char go pil pai se hoi ge 8 go bhaiya Alexa Bendal ego mai hai aur is swanger bhai ja, bole schat dat en bole vierlingen bij op er 15 miljoen zwangerschappen voorkomen vierling 15 miljoen admimase ego over het vierling geboren krijgen. Op het aanwezig het is ongehoord dat dezelfde placenta delen. De moeder en haar man hadden al kinderen. Over bole ego raha 1 en 10 jaar.

daar ouders waren. Enorm voorwaard, Jozef, zo is natuurlijk een jaar lerka paiga baby, pasgeboren meisje hebben de naam meisje, daar hebben je pasgeboren meisje, ook een naam Emilie, Harriet, Katharina en Alexa kregen. Alexa vernoemd naar begeleider Bendaal, die het prachtige eerbetoon vindt. De baby's blijven op de neontale intensivistair care afdeling van het ziekenhuis tot dus voldragen. Ze maken het volgens Bendaal. Wat ik heb, ik er maar meer. Ze hebben kostenpijzen, medische kostenpijzen, reizen, dagelijks levensonderhoudpijzen, busjepijzen met 10 of 12 zitplaatsen. Wat ik heb, de actie heeft al meer dan 66.000 Australische dollar, dat is 41.000. Ze hebben ook er gaat reizen. In de Maxima MZ is de Veldhoven, is in mei ook een vierling geboren. Oh, wat hij het ziekenhuis zei dat niet eerder hebben meegemaakt, mensen. Toen Charlerken, Chargo baby paise. Pas geboren Ahmedjana, Charo meisje, bhaiya. Charo behin he. Imela Harriet, ja, pas geboren meisjes. Toen meisjes he. Imela Harriet, Katharina en Alexa. Ha, dosto, to badhai ho yahan se bhi ki char char baby aap log jano bhaiya. Football wedstrijd bhail hai. Sab koi baina dekhi ma fir hum boli hum batai dei. Aur ura spaya se aur England to tweede keer khel raha ma. England jeet gaye hai. Mar Argentina kheli se aur u kheli se ga spaya se aur yahan par batai aap log jano 1-0 se Argentinië har gaye hai aur onze wereldkampioen is Spanje geworden, mensen. Hier hebben we tegen je. Lionel Messi hebben ook andere Argentijnse spelers van zich laten horen naar de nederlaag tegen Spanje. En in de WK-finale 1-0. Rodrigo de Paul slaat terug naar de critici en complotdenkers, terwijl Leonardo Pardes zijn ruzie met de Spanjaarden negeert, mensen. तो स्पोर्ट के बारे में छोटा मैं आपको बता दिए है कारण कि पूरा दुनिया तो ये खेल लाइव देख चुका होगा तो जो नहीं बोले अब तो के हम का बताई तो ये सब बात है ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया एक बस चौफेर क्रैक 3 years 3 months के जहल पाई से एको बस चौफेर भाई तुलन जानो एकर बारे में अंतिक कलेरा को मिंदर यार स्कूलीर के बारे में एकर बारे में आप लोग के बताई डेली मैं अब पता मिला ले 3 years के जहल ये रमिया पाई से और एकर बारे में मिंदर यार के दी अन सोरक वाक्साम है वास टू फॉर ड्राउट सो हैवन सो हैवन मिस ब्रेक ऑन टिक द हैंडलिंग सो हैवन कंप्लीट और बोले Advocaat Chandra Algu kon er geen sprake zijn van één kind dat een zorg van een buschauffeur was toevertrouwd. Zij stelde dat de taak van een buschauffeur slecht is om scholieren veilig naar school te brengen. और ये अदमी जाए को अंतिक कल रहा और ये जहल पाई से यहाँ बताए गए हैं बोले नेक यार स्कूलीर हीव स्टॉप Hij betaalde de advocaat gaf aan dat haar cliënt de hand in de broek van een 9-jarige scholier heeft gestopt, maar betoogde dat er geen sprake was van ontug. Volgens haar zou de jongen tijdens het geval hebben gelachen en had bij de buschauffeur als een vriendelijke persoon ervaren. Die heeft de jongen bij de politie verklaard. Ook zouden er volgens de verdediging nooit meer klachten zijn geweest. Voor in de school op omgeving zijn volgens de advocaat ook er waren mee bolle he. Bolle grenzen zijn overschreden. Oh, die me. Toen ja, ik nu sta niet aan. Ik er foto op hier aan. Of ze was film van ik er waren mee. Daar deze. Toen 10 years ke jahl hier me. पैसे हमारे जनता देखो एडवोकेट एसात का बोले है बोले कोरस पॉलिसी श्रीनाम लेक स्वार खिस्तलक सी बोले सलाम के सिपाही जो नहीं एडवोकेट बोले एसात बोले हैगा बोले हैगा बोले सर नाम के सिपाही बोले खिस्तलक मुड़ी नक्कमा है सबके हिको एसात बोले एडवोकेट में एगो एडवोकेट बोले एगो प्रोग्रामा में और बोले हैगा
conclusie aan de hand van de vele schandalen die Sipahi kreeg, bolle sterke arm de afgelopen periode verwikkeld is geraakt. Ki verdamping, bhaiya, patana mile Sipahi, haat se verdamping, paisa chalja, sona chalja, drugs chalja, kwek chalja hai, aur Colombiaanse drugs figuur, Sipahi, humne inhe ko chhod de, bhaag ja hai, chhod ke si, jahalm se, tot meer dan 15 Sipahi pakraan hai, ekar bare mein advocaat bole hai ga bole kwaad na erger hue hai mensen, maar dat klopt ook, dat zeg ik ook namelijk in de vorige nieuws. Besluit van een beleidsmaker oude bole geheim in de comité generaal te bespreken, waardoor alles ook geheim blijft. Korps is ziek, maar de beloofde transparantie is geheel zoek. Isabaat SS bole hega advocatoa o bole VHP parlementariër Cedric van Samson bole he bole Surinaamse gemeenschap ke bole in alle openheid geïnformeerd te worden over de onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwek ke bare mein abbe pata na hai aur kwek ke karan Kabule itra machri mar gaye hai to lo jano kaise saath ke police bureau mein se ko badka colombian se figure raha jo drugs ke bare uni karke bhag gaye hai ab bhag gaye ki sabano ke nikar de bhaiya paisa feke hui 58 jaar colombian se arrestan Jorge Ilzer Ariza Ortega raat ke uni karke bhag gaye hai aur bole cellen huis wist te ontsnappen het gaat om agent van politie eerste klasse SK en twee aspirant AGBJ. Zij zijn door de afdeling interne tuchzaken een keer waarin mee. Ja, wat eigenlijk ook pakraan hè. तो ये बात है हमारे जनता तो सिपाही के जो हुआ विश्वास ना भैया तो दिसवा में तू का करे जइयो भाई जे तो के बचाई उही लुटेड़ा हुई ये है सोचो भैया आप लोग जानो है एक न्यूज आप लोग के और हम दे रहली फिर से हम बताए निगर 50 के यारख बुरू Ja, officieel verdacht van moord op een 23-jarige Jonathan Pinas Antwerpen met de gewol bijla te loon jano heker bare me boeru sukkerwaar ke api voor de rechter geil he or ikke kabule pakker ke bankari se voorlopig hechtenis blijf mensen to ye baat hua he Antwerpen me dunu me jhagda bijle 23-jarige uit was gestap or bole he geila de situatie uit praten kreeg mee tijdens één uit de hand gelopen woordenwisseling. Bolle zou er een klap zijn uitgedeeld waarna Steven S. een schot hebben gelost. Bolle de kogel trof Pinas in omgeving van zijn oksel. Bolle hij de hulp voor de probeerde ook er aan meer kreeg. Maar hoe het mee bij merge he heb ik er waarin mee. Sakwa kitra door jai aap log ko hum jaise rahenge hum batayenge hamare yaro hamare janta to aap log ko abhi hum aur batayenge hum aap log ko ek geet suna di to abhi hum aa jayenge masti bhara hai sama

0: Stani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: कांटा लग गया भैया और जल्लाटा लग गया है, चुभ गया है, तो वो पीरा भी बहुत ही जोर से देगा और जो खून निकल गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। आम को हम यानी कि करीब एक घंटा कुछ बॉलीवुड ओल्ड एंड रीमेक सॉन्ग से आपको सेवा किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा रीमेक सॉन्ग पसंद आया होगा। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijk een spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: Ja, pika happy station 500 Hindustani Radio aur aap sun rahe hain program Geeton Ka Sangam.

0: muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €0,95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522047 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

rood één dag keer en binnen één dag kom maar samen nu 28 giet die gaan dus 28 giet ga ja of een record ja binnen één dag dus zo je ik record een Guinness Book of World Record mee in kan naam aya hai isi karan Mr. Sanu and Sadhana Sargam.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter, euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
7: Ik ben de Johnny nummer 1 programma. Hier zijn we. Surwaad karte hai. Aur surwaad karte hi. Saathe saath hamare yaro. Aapko aaj hum kuch remix mili juli geet jo hai. Aapko hum sunayenge hamare dosto. Aur yani ki. Aur kya kya karenge. Aapko hum yahan se surwaad karte hai. Aur kuch Ramdev Chaitanya का रिमिक्स है, कुछ और चटनी मसाला इसमें हमने डाल दिया है हमारे यारो।

0: और दोस्तों आप लोग को कुछ फीजी का और कुछ और जोंग हम जुना दे है
1: लाइव रतन हाग वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

van de haven beheerd, probeerde nog te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween zijn echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. De 32-jarige ik hoor het hebben, ja, John Margie natuurlijk, de Tugirgele Bate, Bole Pashasis, zeiden ze, lege fles, Milel Hega, Grabasoon Kee. ये बातचीत है हमारी प्यारी प्यारी चिंता

0: और तो ये मतवाली चाल और इस गीत को आपनी फिल्म का नाम है पत्थर की शरम।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en openbaar ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.net।

www.fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Bij de Hot One Only bij Radio Fahoni.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €1,95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar er valt in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden

0: nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Toen ik geet hier, per hem een nee player per rakt chuka hai. आंखों के झरोके से और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों आओ सुना जाए

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandagmiddag van 20 juli 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Het was nogal zacht weer. Maar natuurlijk met de topper van gisteravond. WK voetbal. Argentinië tegen Spanje. En mijn lieveling heeft gewonnen. Spanje met 1-0. Ik vond het wel zeer een, hoe zeg je, onsympathiek van de Argentijnse spelers. Dat na het verlies van 1-0, zo op het voetbalterrein zelf begonnen te vechten met de Spanjaarden. Vreselijk onsportief. Ik hoop dat dat nooit en te nimmer meer zal voorkomen. Dat wanneer onze team spelen, wanneer Surinaamse team spelen, zich zullen onthouden van dat soort handelingen. Hier is het nieuwsoverzicht. Oproep tot meer verbondenheid. Ontwikkeling begint met bruggen bouwen. Meer onderlinge verbondenheid, wederzijds respect en samenwerking zijn volgens Surinaamse vertegenwoordigers en maatschappelijke leiders onmisbaar voor de duurzame ontwikkeling van Suriname. Die boodschap stond centraal tijdens de lezingendag Grenzen verbreken samen één, die zaterdag door het Surinaams consulaat-generaal in Nederland werd georganiseerd. Surinaams ambassadeur Ricardo Panca benadrukte dat verbondenheid geen einddoel is, maar de basis vormt voor samenwerking en maatschappelijke vooruitgang. Volgens hem, Ricardo Panca, kan Suriname alleen duurzaam groeien wanneer mensen elkaar blijven opzoeken, naar elkaar luisteren en verschillen overbruggen. Verbondenheid is het fundament waarop samenwerking wordt gebouwd en samenwerking is uiteindelijk de motor van ontwikkeling, stelde Panca. Hij riep Surinamers op bruggen te blijven bouwen, elkaar waar nodig aan te spreken, maar dat altijd te doen vanuit wederzijds respect en het gezamenlijke belang van Suriname. Onze generaal Rosalina Daan noemde de bijeenkomst een antwoord op een tijd waarin maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om meer samenwerking. Volgens haar, Rosina Daal, consul-generaal van Suriname hier in Amsterdam, wordt in discussies te vaak de nadruk gelegd op onderlinge verschillen, terwijl juist gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de basis vormen voor duurzame vooruitgang. Ook de overige sprekers legden ieder vanuit hun eigen achtergrond de nadruk op het belang van een inclusieve samenleving. Gastspreker Raj Mohan stelde dat Suriname niet wordt begrensd door zijn geografische grenzen, maar voortleeft waar Surinamers zich ook bevinden. Volgens hem, Raj Mohan, bestaat er geen scheiding tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname. Wij vormen één verhaal dat zich over oceanen heeft uitgestrekt, zei Raj Mohan. Hoofdkapitein Silvestra Boyconi waarschuwde dat waarden als respect, harmonie en wederzijds begrip onder druk staan door individualisering, economische problemen en maatschappelijke spanningen. Volgens hem, hoofdkapitein Silvestra Boyconi, is het noodzakelijk deze waarden opnieuw centraal te stellen om de sociale samenhang te versterken. Vanuit de inheemse gemeenschap wees Diana Flat erop dat de bijdrage van inheemsen aan de ontwikkeling van Suriname onvoldoende wordt erkend. Zij pleiten voor meer aandacht voor de geschiedenis en cultuur van de inheemse bevolking in het onderwijs en binnen erfgoedinstellingen. Volgens haar, Diana Flat, kan echte verbondenheid alleen ontstaan wanneer alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig worden erkend. Cultuurdrager Ariette Mingoen benadrukte het verschil tussen multiculturaliteit en interculturaliteit. Waar multiculturaliteit verschillende culturen naast elkaar plaatst, draait interculturaliteit volgens haar, Ariette Mingoen, juist om ontmoeting, samenwerking en het leren van elkaar zonder de eigen identiteit te verliezen. Carla Chon stond stil bij de vaak onbekende geschiedenis van Surinamers met Chinese wortels. Zij bij Calachon wees erop dat veel familiegeschiedenissen nog nauwelijks zijn vastgelegd, terwijl juist kennis van die gedeelde geschiedenis kan bijdragen aan meer begrip en empathie binnen de samenleving. Ambassadeur Panka sloot bijeenkomst af met de oproep om de onderlinge banden tussen Surinamers, waar ook ter wereld, verder te versterken. Volgens hem, ambassadeur Panka, gaat het uiteindelijk om minder afstand en meer resultaat voor de Surinaamse gemeenschap als geheel. Tot zover een bericht uit Star News.

Baitali gaat in hoger beroep tegen laatste vonnis in kwestie van het Hogere Huisraad. Aannemingsbedrijf Baitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen het recente vonnis van de kantonrechter in de slepende juridische kwestie rond het infrastructurele project aan de van het Hoge Huisraad. Volgens directeur Farsi Kudabaks heeft het hoger beroep niets te maken met het stilleggen of belemmeren van de werkzaamheden, maar uitsluitend met de volgens het bedrijf onterechte disqualificatie tijdens de aanbestedingsprocedure. De kantonrechter wees onlangs de vordering van Baitali af om de eerder opgelegde dwangsom te verhogen en daarmee de staat en het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OERO, te dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van 10 juli 2025. Ook bepaalde de rechter dat Baitali geen handelingen mag verrichten die de voortgang van de werkzaamheden kunnen belemmeren. Daarnaast werd de uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in hoge beroep. Kudabaks zegt tegenover Star News dat het hoge beroep uitsluitend is gericht tegen de wijze waarop de rechter tot het laatste vonnis is gekomen. Dit heeft vanaf het begin niets te maken gehad met de uitvoering van het werk. Het gaat om de disqualificatie van Baitali bij de aanbesteding. De rechter heeft in 2025 al geoordeeld dat die disqualificatie onterecht was en dat de aanbesteding opnieuw moest plaatsvinden, zegt Kudabaks. De juridische strijd begon nadat het infrastructurele project in 2025 werd gegund aan Kuldip Singh Infra. Baitali stapte daarop naar de rechter omdat het bedrijf van mening was dat het een onrecht was uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. De voorzieningenrechter stelde Baitali destijds op belangrijke punten in het gelijk. In het vonnis werd geoordeeld dat de disqualificatie van het bedrijf niet op de juiste gronden had plaatsgevonden. De staat werd opgedragen de aanbestedingsprocedure opnieuw uit te voeren en de uitsluiting van Baitali opnieuw te beoordelen. De uitvoering van het vonnis kwam echter onder druk te staan nadat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, die het project financiert, aangaf dat de nieuwe aanbesteding de financiering van het project in gevaar zou kunnen brengen. Volgens de bank IDB diende het project daarom te worden voortgezet door Kuldip Singh, aan wie het werk na de aanbesteding was gegund. Kudabaks zegt ervan bewust te zijn dat het instellen van hoog beroep opnieuw kritiek vanuit de samenleving kan oproepen. Volgens hem, Kudabaks, is de publieke opinie echter vanaf het begin gevoed door onjuiste informatie, met name door OWRO, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Er is beeld ontstaan dat Baitali tegen de uitvoering van het project is, maar dat is nooit het geval geweest. Ook nu zijn wij niet tegen de werkzaamheden die worden uitgevoerd, stelt Kudabaks. Volgens de directeur wordt momenteel bovendien niet gewerkt volgens de oorspronkelijke contractuele uitvoering, maar is sprake van een tijdelijke oplossing. Dat had al lang kunnen gebeuren. Daar heeft Baitali helemaal niets mee te maken. Waar het ons om gaat is de disqualificatie waarvan de rechter eerder heeft vastgesteld dat die onterecht was. Volgens Kudabaks richt het hoogberoep zich vooral op de juridische procedure die de kantonrechter heeft gevolgd in het meest recente vonnis. Overigens gaat het ook om de vraag of een kortgedingrechter de executie van een eerder uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis mag schorsen op grond van het algemeen belang en de financiering door de IDB. Baitali is van mening dat de rechter het geschil over de disqualificatie had moeten verwijzen naar een bodemprocedure. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij het meewegen van het algemeen belang als grond om de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis te schorsen. Met het hoogberoep vraagt Baitali het Hof van Justitie zich opnieuw uit te spreken over de juridische afwikkeling van de aanbestedingskwestie en de gevolgen van de volgende.

Guyana MV Barima ramp. 67 mensen gered. Zoekgebied en middelen uitgebreid. De grootschalige zoek- en reddingsoperatie naar het kapseizen van de MV Barima voor de kust van Guyana gaat onverminderd voort. Tot zaterdagmiddag zijn 67 personen gered uit het water, zo meldt het Search and Rescue Coordination Center. Onder de geredde personen zijn 41 mannen, 11 vrouwen en 15 kinderen, waarvan 6 jongens en 9 meisjes. De geredde personen worden verzorgd in diverse medische instellingen, waaronder ziekenhuizen in Charity en Lima. Minister van Volksgezondheid Frank Anthony leidt de medische respons, ondersteund door noodhulpverleners. Ook wordt psychosociale ondersteuning geboden aan familieleden van slachtoffers, onder andere in het Humanayana in Georgetown. Sinds de vroege ochtend is het zoekgebied fors uitgebreid, van 400 naar ruim 1070 vierkante kilometer. Zowel lucht- als zee-eenheden uit de regio's 2 en 3 zijn ingezet en het operationele arsenaal is flink uitgebreid. De operatie profiteert van middelen van de overheid en particuliere sector. Ook lokale vissers met uitgebreide kennis van het gebied hebben zich aangesloten bij de reddingsinspanningen. 3 commandocentra zijn inmiddels operationeel in Mabaruma, Port Kaituma en het Humanayana in Georgetown. Familieleden van zowel geredden als vermisten worden nauw betrokken bij het proces. De kapitein en de eerste stuurman van de MV Barima, die tot de geredde personen behoren, zijn teruggekeerd naar het gebied om de reddingsoperaties te ondersteunen. Lokale leiders in de regio 2 samen met de Civil Defense Commission en het ministerie van Human Services en Social Security bieden psychologische hulp aan de getroffenen en hun families. De MV Barima was uitgerust met 250 reddingsvesten, 6 opblaasbare reddingsboten en 2 vaste reddingsboten. Het schip met een laadcapaciteit van 284 ton vervoerde op het moment van het incident 268 ton vracht, 116 passagiers en 17 bemanningsleden. Het is een schip dat legaal meer dan 300 passagiers mag vervoeren en dat in 2024 voor het laatst werd drooggelegd met nieuwe motoren aan boord. Maandelijks maakt het ongeveer 3 tot 4 reizen naar Port Kaituma. Minister van Openbaar Werken Wang Etchegil gaf aan dat er nu ook schepen met schenners en duikers zijn ingezet om de zoekactie te intensiveren. De schenners maken het mogelijk om onder water te zoeken, waardoor niet langer alleen op zicht of geluid hoeft te worden vertrouwd. Duikers zijn ingezet om ook in het wacht te zoeken waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut mag blijven. De overheid werkt nauw samen met Maritime Rescue Coordination Center. Premier Mark Philips leidt de overheidsreactie, gesteund door meerdere ministers. President Irfan Ali en vicepresident Barat Jagdeel zijn actief betrokken en zorgen dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn. De zoektocht en reddingsoperatie blijft voortduren met als doel het veiligstellen van iedereen die aan boord was van de MV Barima. Tot zover op het bericht Star News.

volgt nu een aansluitend bericht op de ramp in Guyana met de MV Barima. Kapitein gearresteerd na schipbreuk. Onzekerheid over aantal passagiers. 2 dagen na het kapseizen van de MV Barima op zo'n 15 kilometer de kust van Guyana blijven de autoriteiten worstelen met onzekerheid over het daadwerkelijke aantal mensen aan boord. De 67 overlevenden zijn gered, blijkt dat slechts 35 daarvan op de officiële passagierslijst stonden. Dit leidt tot grote zorgen over de betrouwbaarheid van de manifesten en de veiligheid aan boord. De MV Barima kapseisde tot de haven tijdens de reis naar Port Kaituna. Op het moment van het ongeluk stond op de manifesten dat er 116 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord waren. Inmiddels is bevestigd dat 2 mensen om het leven zijn gekomen. De overgeredde personen zijn grotendeels herenigd met familie. Slechts 3 blijven opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel. Minister van Openbare Werken Wang Hill, verantwoordelijk voor de transportsector, uit de scherpe kritiek tijdens een persconferentie in Georgetown. Ik ben verontwaardigd. We hebben hier te maken met ernstige operationele tekortkomingen. Er zullen maatregelen volgen. De kapitein en de eerste werktuigkundige van het schip zijn in politiehechtenis genomen nadat zij positief testen op narcotica of de cannabis. Minister Edgehill noemde het crimineel dat de kapitein onder invloed was tijdens de vaart. Premier Mark Phillips benadrukte dat de onjuistheden in de passagierslijst het zoek- en reddingswerk bemoeilijken. Hij, premier Mark Phillips, kondigde een grondig onderzoek aan dat onder meer de manifesten, de belading van het schip, naleven van maritieme veiligheidsvoorschriften en het gedrag van kapitein en bemanning zal omvatten. Waar nalatigheid of crimineel handelen wordt vastgesteld, zullen verantwoordelijken de volle omvang van de wet ondervinden. Aldus Phillips, president Irfan Ali, die op dat moment in Canada was, heeft contact gehad met de kapitein. Internationale en regionale partners hebben hun hulp aangeboden.

trainingscentrum Kinderen met de beperking Geiersleid wordt heropend. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, wil het voormalige trainingscentrum voor kinderen met een beperking te Geiersleid nieuw leven inblazen. Het ministerie is gestart met de voorbereidingen om de voorziening die al geruime tijd buiten gebruik is, medio 2027 opnieuw te openen. In het centrum moeten kinderen met een beperking opnieuw terecht kunnen voor speciaal onderwijs, vaktrainingen en begeleiding. Onderminister Daniel van Wind bracht zaterdag samen met onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk Rachel Gerings een oriëntatiebezoek aan het terrein. Daarbij werd de huidige staat van het complex bekeken en werden de eerste voorbereidingen besproken voor de rehabilitatie van de locatie. Frans van Wind, onderminister, die ook verantwoordelijk is voor het bureau Rechten van het Kind, wil het ministerie voorkomen dat kinderen met een beperking buiten de boot vallen. Het is jammer dat dit centrum in verval is geraakt, maar samen met onze partners en de gemeenschap willen wij ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding kunnen worden aangeboden. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen met een beperking, zei Danielle, onderminister Danielle van Wind. Voor de heropening zoekt SOZAVO samenwerking met verschillende instanties. Zo wordt met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gesproken over de inzet van gekwalificeerde leerkrachten, terwijl het ministerie van Justitie en Politie ondersteuning moet bieden bij schoonmaak en opknapwerkzaamheden. Ook wordt gekeken naar samenwerking met organisaties als UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. De exacte doelgroep en het onderwijsaanbod worden volgens het ministerie nog uitgewerkt in overleg met deskundigen uit het speciaal onderwijs. Naast onderwijs moeten ook vaktrainingen en ondernemerschapsvaardigheden worden aangeboden, zodat jongeren met een beperking beter worden voorbereid op zelfstandige deelname aan de samenleving. Onderdirecteur Gerings noemt kinderen met een beperking de meest vergeten doelgroep. Volgens haar beschikken ook zij over talenten die verder ontwikkeld moeten worden. Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Er zijn mensen met talenten en die moeten we leren om met hun talent een inkomen te verdienen. Aldus onderdirecteur Gerings. De uitvoering van het project is afhankelijk van de verdere uitwerking van de begroting en de samenwerking met de betrokken partners. SOZAVO spreekt de ambitie uit om het trainingscentrum medio 2027 weer operationeel te hebben en doet tegelijkertijd een beroep op bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om het te inzetten.

van Samson eist openheid over verdwenen kwik en boycott besloten vergadering. VAP-parlementariër Cedric van Samson wijst erbij dat de Surinaamse gemeenschap het recht heeft om in alle openheid geïnformeerd te worden over het onderzoek naar de verdwenen grote hoeveelheid kwik op een politieterrein. Dat is ook de reden waarom hij van Samson recent heeft geweigerd om het aangevraagde comité-generaal van Justpol-minister Hasrat Menorat in de Nationale Assemblée DNA bij te wonen. Dus Harish Menorat. Ik was niet aanwezig, ik heb niet getekend voor die vergadering en ik ben niet geweest. We gaan niet in comité-generaal kunnen praten over kwik dat verdwenen is op een plek waar de politie toezicht zou moeten hebben. Staat de politie boven de DNA, de minister of de president, zei de Sam van Samson in een interview op TBN. De politicus gelooft in het principe van gelijke monniken, gelijke kappen en stelt dat bijvoorbeeld in de zaak van gewezen minister Bronto Somaharjo de naam van de PL'er wel openlijk is genoemd en hij in een openbare vergadering in staat van beschuldiging is gesteld, maar dat in de zaak van de verdwenen kwik alle namen van verdachten geheim worden gehouden. Van Samson vindt overigens dat NDP-parlementariër Ebu Jones op de dag van het comité-generaal een heel showopvoering heeft gegeven in aanwezigheid van de pers door de vergadering eerst wel bij te wonen en achteraf buiten in aanwezigheid van de pers zijn kritiek te leveren. Ook de NPS-fractie heeft volgens hem als een mak lammetje meegewerkt aan deze vergadering. Je moet pertinent weigeren om te gaan, omdat het niet kan. Wat hebben we gezien met een jaar een vrouw als president? Die vrouw had jou beloofd dat de mensen naar de PG zou sturen, ook al zou je moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd? En al die zaken? Daarom zegt men, een man, een woord. Maar ik weet niet of dat moet kloppen voor die vrouw, want zij moet nu haar woord houden. Nu moet ze laten zien dat ze werkelijk de zaak aanpakt. Anders zet ik van Samson

Vrouw vermist na sprong van bij de Bosbrug. Politie vindt lege fles gramaxoon in auto. Oh my god. Een vrouw is zondag vermoedelijk van de Jules Weidenbosbrug in Suriname gesprongen nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 15 over 5, dus kwart over 5, via het commandcentrum melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Dat gaat om 15 over 5 vanochtend. Agenten van politiebureau Herman Goeding gingen daarop naar de locatie om onderzoek te doen. Op het hoogste punt van de brug trof zij meerdere voertuigen en omstanders aan. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat hij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. Oh my god. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig een grijze Lexus trof de politie iemand aan. In de auto werden documenten gevonden op naam van de 32-jarige JF. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles gramaxoon aangetroffen en beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het minder mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet. Tot zover.

zijn alleen nare berichten. Dan heb ik een ander bericht over een 51-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Oh my god, wat gebeurt er in Suriname? Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sidoregioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Er is voorlopig onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Zijn er nabestaanden van de vrouw die van de Weidenbosbrug sprong? Als de nabestaanden van deze man betuigen wij ons medeleven. Tot zover om bericht waterkant.net.

afschieten. Wat gebeurt er in Suriname? Zorgpersoneel keert terug naar polykliniek Tjumu na schietincident. Daar is hij weer. De gezondheidswerkers die na een schietincident de polykliniek van medische zending MZ in Tjumu boven Suriname hadden verlaten, keren geleidelijk terug naar hun standplaats. Volgens Rakesh Kayaderse Kool, directeur Volksgezondheid, staat het incident op zichzelf en was de algemene veiligheid in het gebied niet in gevaar. De medewerkers vertrokken naar Paramaribo nadat een van hun collega's in haar woning door een onbekende man was beschoten. Het is nog niet duidelijk wie de schutter is en wat het motief achter de beschieting was. Kayaderse Kool zegt dat de gezondheidswerkers door het incident bevreesd waren geraakt. Overal kunnen dergelijke incidenten zich voordoen, stelt Gaider Sukul. Een deel van het team was volgens hem al gereed om terug te keren en de dienstverlening te hervatten. De overige medewerkers zullen later volgen. De terugkeer is volgens de directeur niet aan voorwaarden verbonden. De autoriteiten blijven wel werken aan verbetering van de gezondheidszorg en omstandigheden waaronder het personeel zijn werkzaamheden uitvoert. Langzaam maar zeker zal het team weer voltallig zijn, zegt Gerder Sukul, directeur. Het is volgens hem de bedoeling dat alle medewerkers uiteindelijk weer in Tjumu aan het werk kunnen. De gezondheidswerkers die bij het schietincident betrokken was, is niet naar het gebied teruggekeerd, heeft Suriname Herald vernomen. Het onderzoek waar de zaak ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. Ook het traditionele gezag van boven Suriname is ingenomen met de terugkeer van de medewerkers. Hoofdkapitein Tema Aboikoni zegt echter dat er nog enige ontevredenheid bestaat, omdat het team nog niet volledig is. Tema Aboikoni benadrukt dat de aanwezigheid van gezondheidswerkers van groot belang is voor de bewoners van het gebied. De polykliniek vervult een belangrijke rol in de meeste dienstverlening aan de gemeenschappen in Tjumu en

Toon Haadjo zegt president Simons communiceert beter naar haar voorganger. PL-fractieleider Prontosom Haadjo vindt, nogmaals, hij vindt dat president Jennifer Simons beter communiceert en meer overleg voert naar haar voorganger Sjaan Santokki. Volgens hem, PL-fractieleider Prontosom Haadjo, is dit na een jaar een duidelijk verschil tussen de huidige en de vorige regering. Zo'n Haartje zei in gesprek met ABC Actueel dat twee regeringen niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. De presidenten hebben volgens hem verschillende leiderschapsstijlen, terwijl juist leiderschap een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle regering. Hier zie je dat er beter wordt gecommuniceerd, wordt meer in overleg getreden met elkaar, al dus zo'n Haartje. Hij erkende dat de communicatie nog verder kan worden verbeterd en sprak de hoop uit dat de huidige lijn de komende 4 jaar wordt voortgezet. Opvallend is dat Toon Haadjo zelf bijna de volledige regeerperiode deel uitmaakte van de regering Santokki. Hij trad in juli 2020 aan als minister van Binnenlandse Zaken en stelde op 18 oktober 2024 zijn portefeuille ter beschikking. Toon Haadjo verklaarde destijds dat hij de eer aan zichzelf hield vanwege de ongezonde situatie die was ontstaan door het getouwtrek tussen hem en toenmalig vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij, Toon Haadjo, wilde naar eigen zeggen geen obstakel vormen voor het landsbestuur in de organisatie van de verkiezingen van 2025. Per 21 oktober 2024 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn vertrek vond plaats terwijl er ook onderzoek werd gedaan naar mogelijke misstanden bij Binnenlandse Zaken. Een brief met bijlagen over de kwestie had geleid tot overleg binnen de toenmalige coalitie. Op voorstel van Toon Haadjo werd de centrale landsaccountantsdienst ingeschakeld om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de genoemde handelingen te onderzoeken. Toon Haadjo vindt het na 1 jaar nog te vroeg om een definitief oordeel over de regering Simons te geven. Hij is tevreden over de stabiele wisselkoers, de staat van een woningbouwproject en de rust rondom aangelegenheden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de gewone burger nog onvoldoende verbetering merkt. Het leven is volgens Toon Haadjo nog zwaar en de prijzen in de winkels moeten omlaag. Voor het komende regeringsjaar wil de PL-fractieleider daarom minder plannen en meer resultaten. De gemiddelde Surinamer moet volgens Toon Haadjo in de eigen portemonnee voelen dat de koopkracht verbetert. Het is toch vreemd? Hij is 4 jaren lid geweest van het kabinet als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft 4 jaren zijn mond dicht gehouden toen president Santokki president was. En nu pas, na 1 jaar dat hij in een nieuwe coalitie zit van de voorzitter van de moordpartij NDP, mevrouw Simons, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Bouterse, komt hij zeggen dat er een betere communicatie is. Waar was je dan al die 4 jaar zo maat, joh? Wanneer je pas 2024, toen er een boeleloe ontstond, of tussen jou en vicepresident Brunswijk, waar heb je toen pas je ontslag aangeboden? En nu zit je in hetzelfde kabinet als Brunswijk, want Brunswijk is daar fractieleider van een partij, de ABOP. Wat is het verschil, Somario? Leave me here, Somario. Go dance, you dance, you can dance, you jira kapan, jiram kapan, faning. Maar ook een verteer hoe lauw zijn. Tot zover, omdat ik het Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Haarkringbank viert 90 jaar als vaste pijler van de Surinaamse economie. De Handelskredietbank, de Handelskrediet- en Industriebank NV, beter bekend als de Haarkringbank, bestaat 90 jaar. De financiële instelling vierde deze mijlpaal afgelopen zaterdag 18 juli 2026 met de bijeenkomst van haar business banking klanten in de Royal Ballroom van Hotel Rarica. President Jennifer Simons werd tijdens de viering vertegenwoordigd door vicepresident Gregory Rusland. Hij, Gregory Rusland,

Adeline Weinerman van Financiën en Penning stonden stil bij de betekenis van de bank voor de Surinaamse economie. Rusland bracht namens de president felicitaties over aan de raad van commissarissen, de directie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Volgens hem, Gregory Rusland, vormt vertrouwen de basis van een gezonde economie. Er wordt vaak gezegd dat geld de economie laat draaien. Maar ik geloof dat vertrouwen de economie werkelijk in beweging houdt. Geld heeft pas waarde wanneer mensen erop kunnen vertrouwen, zei de vicepresident Gregory Rusland. Het jubileum staat volgens Rusland voor meer dan alleen het aantal jaren dat de bank bestaat. 90 jaar staat voor 9 decennia van visie, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en bovenal vertrouwen. Vandaag vieren wij niet alleen 90 jaar van de bank, wij vieren 90 jaar vertrouwen. De Hagingbank werd op 28 juni 1936 opgericht door Otto René Gottlieb Verfuurt. De bank moest ondernemers ondersteunen en bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Rusland omschreef de oprichting als een daad van vertrouwen in de kracht, de mogelijkheden en het ondernemerschap van de Surinaamse bevolking. Weinerman benadrukte dat de groei van de bank mede mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Volgens haar, minister Weinerman van Financiën en Planning, hebben een kapitaalinjectie en beperkte overheidsbemoeienis bijgedragen aan de ontwikkeling van de Hagingbank tot een van de systeembanken van Suriname. Minister Weinerman riep de financiële instelling op zich voor te bereiden op veranderingen binnen de economie. Ze wees onder meer op cybercriminaliteit, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen op de geld- en kapitaalmarkt. Tegelijkertijd ziet zij nieuwe kansen voor de olie- en gassector, de hotelindustrie, infrastructuurprojecten en transport. Deze ontwikkelingen zullen mogelijkheden creëren voor financiële advisering, kredietverlening en samenwerking, stelde Weinerman. Algemeen directeur Rafik Shurat Pandey lanceerde tijdens de jubileumviering 2 projecten. Een zonne-energieproject en een initiatief rond kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank verder investeren in duurzaamheid, innovatie en moderne dienstverlening. De Hagingbank wil duurzame energieprojecten ondersteunen via samenwerkingsverbanden, waaronder een partnerschap met de Suriname Conservation Foundation. Ook wordt ingezet op investering in zonne-energie en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijft de bank haar digitale dienstverlening uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om mobiele bankdiensten voor particuliere en zakelijke klanten en het gebruik van slimme data en AI-oplossingen om de dienstverlening en die risicobeheersing verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

na 12 jaar nieuwe voorzitter bij Atletiek Bond. Er heeft de wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de Surinaamse Atletiek Bond, SAB. Na 12 jaar onder leiding van Dennis McDonald is vrijdagavond jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering Leijhoort te Lut gekozen tot nieuwe voorzitter. De SAB, de Surinaamse Atletiek Bond, benadrukte in een persbericht dat Tolut samen met zijn team leiding zal geven aan de volgende fase in de ontwikkeling van de Surinaamse atletiek. Het nieuwe bestuur bestaat veruit Meryl Maas, ondervoorzitter, Angelo Mercure, secretaris, Vanessa Pengel, penningmeester en de leden Angela Grimes, Jermaine John Akong en Jenny Chukalam Revoort. McDonald, die sinds 2014 de bond leidde, nam afscheid met een boodschap van vertrouwen. Hij wenste het nieuwe bestuur veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen en sprak de hoop uit dat de fundamenten van de afgelopen 12 jaar verder worden uitgewogen. Toch gaf hij toe dat één ambitie niet werd gerealiseerd. Dat is de aanleg van een kunststof-atletiekbaan in een goed nieuw nationaal atletiekcentrum. In februari 2018 vond de ceremoniële eerste steenlegging plaats op het projectterrein aan de Kamponglaan in de cultuurtuin. Echter, ondanks intensieve lobby en onderzoek bleek het ontbreken van financiële middelen een onoverkomelijke obstakel. De SAB, de Surinaamse Atletiekbond, memoreerde dat McDonald bij zijn aantreden een verdeelde organisatie overnam. Gedurende zijn voorzitterschap werd gewerkt aan rust, transparantie en stabiliteit. Daarmee werd een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport in Suriname, aldus de bond. Zijn 40-jarige opvolger Tolut is geen vreemdeling in de Surinaamse atletiekwereld. Hij genoot zijn opleiding in Cuba en is al enkele jaren actief als atletiekcoach in Saramaca. De nieuwe voorzitter, Tolut, was eerder commissaris in het bestuur van McDonald's en leefde ook een bijdrage aan de School Sport Federatie Suriname. Naast zijn nationale rol is McDonald ook internationaal door te breken. In 2019 werd hij als eerste Surinamer gekozen in de Executive Council van de Zuid-Amerikaanse Atletiek Confederatie Atletismo Sudamericano. Een positie die hij 4 jaar later opnieuw mocht nemen. McDonald nam in 2014 het roer over van Letitia Vriesde. In 2018 werd hij bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de Atletiekbond. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Ja, de koersen zijn binnen. Even naar het moest dat even zoeken. De koersen van vandaag, 20 juli, maandag 20 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,534. Dus je teelt je aan Yankee dollar, Gona, Cent, Mama Banyi, dan je kies 37,534 SLI. Ben je echter een US dollar, Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Taiwan buy van Yankee dollar, dan moet je 37,856 SLI neertellen. Als je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 42,909 SLI voor terug. Taiwan euro, Europees Monigo en Centrale Bank naar Mama Manje, je kiest 42,909 SLI voor terug. Taiwan buy 1 euro, je moet dok 43,450 SLI. Als je euro wil kopen, moet je 43,450 SLI neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je dus Taiwan buy 100 US dollars, moet je 3385,60 SLI neertellen. 3785,60 SLI. Taiwan buy 100 euro, moet je 4345 SLI neertellen. Wanneer je 100 euro wil kopen, moet je 4345 SLI neertellen. Dus even voor de duidelijkheid. 1 US dollar kopen moet je 37,856 SLI neertellen. 1 euro kopen moet je 43,450 SLI neertellen. Dat zijn de officiële koersen bij de Centrale Bank van Suriname. Wat je bij de cambio's betaalt, weet ik niet. Zullen anders liggen. Sommige liggen precies hetzelfde. Sommige liggen of lager of hoger. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 20 juli 2026. Ik heb prachtig een technische assistentie gekregen van mijn vriend Rajesh Rajan. Dankjewel Rajan, ik zou zeggen het weer ziet er mooi uit. Na Kapasiko naar Scheveningen, na Kwandrini, dat mening. Bedankt voor je assistentie. Ik zou zeggen, mensen, brasse dinsdag, wimmi woensdag, dag.